0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Lange Kroonstraat in Boeghout gaat in augustus tijdelijk dicht door werken. Van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus is de straat afgesloten tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Verkeer moet omrijden via onder meer de Sint-Gabrielstraat, Fruithoflaan en Molenlei. Daarna volgen nutswerken van Fiberklaar. Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus is de straat 3 werkdagen dicht tussen de Molenlei en de Oude Steenweg. Auto's moeten omrijden via de Molenlei en Oude Steenweg. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door. De waterfietsen in provinciaal domein De Schorre in Boom blijven voorlopig aan de kant. Door de lange droogte staat het water te laag. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Daarom laat De Schorre voorlopig niemand met de waterfietsen varen. Dat gebeurt uit voorzorg. De medewerkers volgen de situatie goed op. Zodra waterfietsen weer mogelijk is, meldt De Schorre dat via de eigen kanalen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: just a boy.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
2: Defensie houdt van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus een militaire oefening in en rond Rumst. Inwoners kunnen militairen en vaartuigen zien en knallen horen. Bij de oefening wordt blanke munitie gebruikt. Er zijn ook oefeningen in de avond en nacht, onder meer op 18 en 20 augustus. Het gaat om een geplande training. Volgens de gemeente is er geen reden tot ongerustheid. In Boeghout krijgen meerdere straten een nieuwe asfaltlaag. Ook worden putdeksels verhoogd. De werken duren nog tot en met vrijdag 21 augustus. Aan de Hovense Steenweg wordt nog gewerkt tot en met vrijdag 14 augustus. Auto's moeten omrijden. De begraafplaats is alleen te voet of met de fiets bereikbaar. Van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus volgen werken aan de Binnensteenweg, Nijverheidsstraat en het kruispunt Frans Segerstraat. Dat kruispunt gaat dicht. Fietsers krijgen een omleiding. Ook in enkele andere straten wordt gewerkt. De planning hangt af van het weer.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuid.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: In Lint hebben 27 kinderen hun zomerschool afgerond. 2 weken lang kregen ze extra hulp met rekenen, lezen en spelling. Dat gebeurde in ontmoetingscentrum De Witte Merel. De zomerschool was er voor leerlingen uit de 3 basisscholen. Zorgleerkrachten kozen wie mocht deelnemen. Naast leren was er ook tijd voor leuke uitstappen. De kinderen gingen onder meer naar de bibliotheek, Technopolis en de kinderboerderij. Ze kregen ook circusles. De afsluiter was een talentenshow voor ouders en grootouders. Volgens de gemeente maakten de kinderen duidelijke vooruitgang. Lint wil de zomerschool blijven organiseren. Wijndomein Oud-Koningsberg in Boeghout start rond 30 augustus met de druivenoogst. Dat is vroeger dan ooit. De hitte en droogte zorgen ervoor dat de druiven snel rijpen. De druiven bevatten veel suiker, maar zijn door het gebrek aan water 30-40% kleiner. Daardoor verwacht het wijndomein ook een lagere opbrengst. De regen die volgende week wordt verwacht is welkom. De druivenplanten hebben last van de droogte en groeien trager. Volgens wijnbouwer Chris van de Sompel is warmte goed voor wijn, maar hoeft het niet nog warmer te worden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Lange Kroonstraat in Boeghout gaat in augustus tijdelijk dicht door werken. Van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus is de straat afgesloten tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Verkeer moet omrijden via onder meer de Sint-Gabrielstraat, Fruithoflaan en Molenlei. Daarna volgen nutswerken van Fiberklaar. Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus is de straat 3 werkdagen dicht tussen de Molenlei en de Oude Steenweg. Auto's moeten omrijden via de Molenlei en Oude Steenweg. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door. De waterfietsen in provinciaal domein De Schorre in Boom blijven voorlopig aan de kant. Door de lange droogte staat het water te laag. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Daarom laat De Schorre voorlopig niemand met de waterfietsen varen. Dat gebeurt uit voorzorg. De medewerkers volgen de situatie goed op. Zodra waterfietsen weer mogelijk is, meldt De Schorre dat via de eigen kanalen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Defensie houdt van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus een militaire oefening in en rond Rumst. Inwoners kunnen militairen en vaartuigen zien en knallen horen. Bij de oefening wordt blanke munitie gebruikt. Er zijn ook oefeningen in de avond en nacht, onder meer op 18 en 20 augustus. Het gaat om een geplande training. Volgens de gemeente is er geen reden tot ongerustheid.
4: In Boeghout krijgen meerdere straten een nieuwe asfaltlaag. Ook worden putdeksels verhoogd. De werken duren nog tot en met vrijdag 21 augustus. Aan de Hovense Steenweg wordt nog gewerkt tot en met vrijdag 14 augustus. Auto's moeten omrijden. De begraafplaats is alleen te voet of met de fiets bereikbaar. Van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus volgen werken aan de Binnensteenweg, Nijverheidsstraat en het kruispunt Frans Segerstraat. Dat kruispunt gaat dicht. Fietsers krijgen een omleiding. Ook in enkele andere straten wordt gewerkt. De planning hangt af van het weer.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Hey luisteraar, een hele fijne zaterdagmorgen. Welkom bij Radio Zuidrand. Het is weer tijd voor Viva Tisch Weekend op zaterdag van 10 tot 12. Bent u nog in dromenland? Blijf dan rustig verder dromen. Wij gaan alvast varen op de River of Dreams met Billy Joel.

0: Regio Radio Zuidland.
1: We gaan wakker worden met Go West. Er bestaat een versie van de Pet Shop Boys, maar dit is de originele, zeg maar, de echte. En die komt natuurlijk van de Village People. Genieten en dansen en wakker worden met Go West.

Aaron Blommaert. Die zit nog altijd te mijmeren over zijn DNA. En daar was hij niet mee aan zijn proefstuk toe, want het was zijn achtste single. En die kwam uit in januari van dit jaar.

0: DNA. Het is maar dat je het weet en ondertussen is er ook wel single nummer 9 uitgekomen. En die heet Tranen van Goud.
1: Zomerradio Zuidland.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Zuidrand. Het hart van onze regio.

0: Behoort u ook tot die grote groep gekken, althans volgens Diana Ross, die ooit verliefd zijn geworden?
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.
0: Beste luisteraar, u weet het of u weet het niet, maar Radio Zuidrand is een educatieve zender. Naast de vele muziek die wij draaien, houden wij u regelmatig van allerlei dingen op de hoogte. En toch niet onbelangrijk om weten, zeker voor de gelovigen onder ons, is vandaag is het Maria ten Hemelopneming. Een mondvol Maria ten Hemelopneming. Dat is een christelijke feestdag. Elk jaar wordt die gevierd op 15 augustus. En dan wordt herdacht dat Maria aan het einde van haar leven met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Tot daar vandaag, Maria ten Hemelopneming.

0: I love the music.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.
2: Op dit ogenblik loopt in Hoven de grote fotozomerzoektocht. Dat is een zoektocht die is begonnen in juni, maar loopt nog tot september. Dus u kunt nog gerust inpikken. Alle informatie vind je daarvoor op de site Uit in Hoven. Ga daar maar eens kijken en daar staat alles netjes uitgelegd.

De wakkere wekker. Nora Permentier is de lieve dame die ons een mailtje stuurde in verband met de wakkere wekker voor vandaag. En zij heeft haar keuze laten vallen op een Vlaamse band. Een Vlaamse band die hun single uitbracht in 1993. Ik heb het over Good Shape and Take My Love. De wakkere wekker.

0: als ik dan. Ja, ik kan je met de hand op het hart zeggen dat dit zeker niet over mij gaat.
1: Zuidrand, jouw dagelijkse dosis feel good.
0: Christian Brisson daarentegen, dat is de John Travolta van Radio Zuidrand.

0: 1979, Cars, gebracht door Gary Numan, belangrijke pionier wat de elektronische muziek en de new wave betreft en ooit frontman geweest van de groep Tubeway Army.
1: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Daarnet hadden we het over Cars, maar onder het motto van Krijn draait ook eens een nummertje van de trein, gaan wij het hebben over Hey.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In Lint hebben 27 kinderen hun zomerschool afgerond. 2 weken lang kregen ze extra hulp met rekenen, lezen en spelling. Dat gebeurde in ontmoetingscentrum De Witte Merel. De zomerschool was er voor leerlingen uit de 3 basisscholen. Zorgleerkrachten kozen wie mocht deelnemen. Naast leren was er ook tijd voor leuke uitstappen. De kinderen gingen onder meer naar de bibliotheek, Technopolis en de kinderboerderij. Ze kregen ook circusles. De afsluiter was een talentenshow voor ouders en grootouders. Volgens de gemeente maakten de kinderen duidelijke vooruitgang. Lint wil de zomerschool blijven organiseren. Wijndomein Oud-Koningsberg in Boeghout start rond 30 augustus met de druivenoogst. Dat is vroeger dan ooit. De hitte en droogte zorgen ervoor dat de druiven snel rijpen. De druiven bevatten veel suiker, maar zijn door het gebrek aan water 30-40% kleiner. Daardoor verwacht het wijndomein ook een lagere opbrengst. De regen die volgende week wordt verwacht is welkom. De druivenplanten hebben last van de droogte en groeien trager. Volgens wijnbouwer Chris van de Sompel is warmte goed voor wijn, maar hoeft het niet nog warmer te worden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Viva Dis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Sommigen onder jullie denken natuurlijk terecht. Je moet maar gek zijn om op een zaterdag vroeg uit je bed te komen. Vandaar onze ontbijtradio tussen 10 en 12. En dat heet Viva Tisweek.

0: Trant. Generaties aan goede muziek.
1: Voor zij die nog altijd hopen dat Britney Spears op een mooie, mooie zomerdag ooit nog eens een comeback zal maken. Dat is niet terecht, vrienden, want de diva heeft aangegeven nooit meer te willen optreden of geen plaatjes te willen opnemen.

Ja, ja, Britney Spears nooit meer aan de bak. De fans zullen denken spijtig. De tegenhangers die denken gelukkig. En zo is er voor ieder wat wels. En dat is op zaterdag niet meer dan normaal. Wat denk je van deze K.I.A. Kia? Of in de tijd beter bekend als Krapul in Akse. En zij hebben het over vandaag natuurlijk.

0: Ja, en hier bij Zuidrand in de studio waren er al gesprekken ontstaan over welke presentator de mannen van Krapulinakse het nu eigenlijk hadden.
1: De zomer van Radio Zuidrand. This is something new. The Casper

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook op zaterdag
0: bij Radio Zuidrand.
2: Ja, dat waren Kid Creole en de Coconuts natuurlijk. En de Lifeboat Party. Het is de hoogste tijd voor een momentje van hypnose.

0: weekend van Radio Zuidrand.
1: Ja, ja, het weekend bij Radio Zuidrand. Dagenlang heb je zitten op wachten en op een bepaald moment denk je, is het parti.
2: Just another one. Nadia.

0: Didier Gijsselink of Gijsselink, daar ben ik niet helemaal zeker van, die heeft zijn lijstje met de twee Dekselse duoplaten binnengestuurd. En die eerste, dat is Loka People van Zack Knoll geworden. En de tweede, Ace of Base, Life is a Flower.
1: Het Dekselse

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag
1: bij Radio Zuidrand.

0: Heb jij daarnet je koelkasten opgetrokken en gemerkt, er zit niks meer in? Pot, verdikke me. Ja, dan kan je vandaag nog naar de markt, dat weet je, in Contig, want die staat daar tussen 8 en 13 uur. En dat meer bepaald op de Antwerpse Steenweg en het gemeenteplein.
1: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.
0: En moest u inderdaad nog naar die markt in Contig vertrekken vandaag? Vrienden, laat het even weten aan de studio in Zuidrand. Want deze morgen trok ik mijn koelkast open en die toonde ook vergevorderde verschijnselen van leegstand.

0: Je hoorde Alejandro van Stefani Joan Angelina Germanotta. Zegt je niks natuurlijk, oftewel Lady Gaga.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in de zomer.
1: Welkom bij Radio Zuidrand.

0: Dave neemt hier dadelijk de fakkel over. Geniet nog van Zuidrand en het leven. Volgende week zaterdag om 10 uur is er een spiksplinternieuwe Viva This Weekend. Tot dan.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuidrand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Lange Kroonstraat in Boeghout gaat in augustus tijdelijk dicht door werken. Van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus is de straat afgesloten tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Verkeer moet omrijden via onder meer de Sint-Gabrielstraat, Fruithoflaan en Molenlei. Daarna volgen nutswerken van Fiberklaar. Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus is de straat 3 werkdagen dicht tussen de Molenlei en de Oude Steenweg. Auto's moeten omrijden via de Molenlei en Oude Steenweg. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.
4: De waterfietsen in provinciaal domein De Schorre in Boom blijven voorlopig aan de kant. Door de lange droogte staat het water te laag. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Daarom laat De Schorre voorlopig niemand met de waterfietsen varen. Dat gebeurt uit voorzorg. De medewerkers volgen de situatie goed op. Zodra waterfietsen weer mogelijk is, meldt De Schorre dat via de eigen kanalen.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

Met Van Krijn is het altijd fijn, dat zullen we geweten hebben. Volgende week zaterdag is hij hier weer bij Zuidrand voor zijn nieuwe aflevering van Viva. Het is weekend. Het is vandaag zaterdag 15 augustus, 12 uur geweest. Het is vandaag een feestdag. Tijd om de riem eraf te leggen, de lunch op tafel te zetten en jouw radio een schootje luider te draaien. Wat de plannen ook zijn voor vandaag. Het mag een ontspannen middag in je tuin zijn of gewoon even uitblazen. Dat is allemaal mogelijk. De komende uren zorgen wij voor jouw perfecte muzikale begeleiding. Verwacht dus een heerlijke mix van de beste platen, de fijnste klassiekers en het laatste regionieuws.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

mocht je niet weten wat te doen vanavond, dan raad je aan om even langs te gaan bij de Zomerbar in Antwerpen. Het Flamingoplein, dat is het plein aan de Zoo. Het is volledig gratis, gratis evenement. Alle dagen vanaf 15 uur kan je daar terecht. En vandaag is daar Roberto Aguia, Isu Pura Vibra. Dat is een beetje salsa en Zuid-Amerikaanse klanken. Dus als je vandaag wil gaan salsa dansen met een gratis concertje, dat meepikken, raad ik je dus aan. Ga even langs de Zoo, het schoonste terras van de stad. Daar moet je dus zijn vanavond.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

verlengde weekend zijn er van alle evenementen, verschillende evenementen in de Zuidrand. Wandelingen en zomerse plekken om te ontdekken in de Zuidrand van Antwerpen. Vandaag, 15 augustus, is er in de regio traditiegetrouw de Antwerpse Moederkesdag met veel terrassen, pop-ups en kasteeldomeinen. Die verwacht je vandaag met extra gezelligheid. Connecum Vivid 2026 bijvoorbeeld in Kontich, een historisch belevingsevenement rond het Romeinse en Gallo-Romeinse verleden van Kontich. Het gaat door op de evenementen-site van Kontich tussen 12 en 22 uur vandaag. En eventueel in Boeghout kan je vanavond nog terecht, vanaf 18 uur, voor een gezellig zang- en samenzijnmoment in een informele zomersfeer op de Zoerderij in Mortsel.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

hoe snel kan zo'n uurtje hier in de Zuidrand wel gaan, zeg je, beste vrienden. Het is bijna. Straks is het 1 uur met nieuws en weer. En daarna zijn we er weer met meer grote hits. Dus blijven hangen. Dat moet je zeker doen hier bij Zuidrand. Wow.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Defensie houdt van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus een militaire oefening in en rond Rumst. Inwoners kunnen militairen en vaartuigen zien en knallen horen. Bij de oefening wordt blanke munitie gebruikt. Er zijn ook oefeningen in de avond en nacht, onder meer op 18 en 20 augustus. Het gaat om een geplande training. Volgens de gemeente is er geen reden tot ongerustheid.
4: In Boeghout krijgen meerdere straten een nieuwe asfaltlaag. Ook worden putdeksels verhoogd. De werken duren nog tot en met vrijdag 21 augustus. Aan de Hovense Steenweg wordt nog gewerkt tot en met vrijdag 14 augustus. Auto's moeten omrijden. De begraafplaats is alleen te voet of met de fiets bereikbaar. Van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus volgen werken aan de Binnensteenweg, Nijverheidsstraat en het kruispunt Frans Segerstraat. Dat kruispunt gaat dicht. Fietsers krijgen een omleiding. Ook in enkele andere straten wordt gewerkt. De planning hangt af van het weer.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

deel 2 van deze lunchbreak op zaterdag, vandaag 15 augustus. Ik heb nog een paar leuke tips om je zaterdag of je zondag mee door te brengen. Dus blijven hangen ook in het tweede deel van de lunchbreak.

Wat een knaller van een zomerhit hier in jouw radio. Je zou voor minder het zomerse gevoel krijgen. Zeg vrienden, als je niet weet wat doen, dan heb je in de Zuidland altijd wel een leuke plek waar je naartoe kan. Fort 4 bijvoorbeeld in Mortsel en Fort 5 in Edium. Daar kan je door het militaire groen erg goed wandelen. Bij Fort 4 kan je trouwens ook terecht voor een zomerterras en daarna genieten van een lokaal drankje. Aan kasteeldomein Hof ter Linde en park Vrijbroek, het Zollehof, kan je perfect terecht voor een wandeling, picknick of een moederlijk brunch op het terras. En als je houdt van fietsen, dan raad je een Brialmontroute of de Zuidland fietsroute aan. Je kan de groene verbindingen volgen tussen Mortsel

wanneer je morgenmiddag nog geen plannen hebt in je agenda staan, kan ik je zeker en vast het volgende aanraden. Er is een begeleide uitstap door het groene erfgoed en de mooiste kasteelparken rond Edegem. Het vertrekt om 1:30 aan Kasteel Hof ter Linden, uiteraard allemaal in Edegem. Verder is er ook nog een ontspannende zomerwandeling langs de Edegemse Terlindenpad. Het vertrekt aan de Carrefour ter hoogte van Brasserie Molenveld, uiteraard ook in Edegem.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua.
3: Ook in het weekend.
2: Bij Radio Zuidrand.
4: J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas?

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

Morgen zondag, dan is het schoonste terras van Antwerpen ook weer open. Het gaat allemaal van start om 17 uur. Tenminste, de optredens, want het terras is open vanaf 16 uur. Morgen op het Flamingoplein aan de Zoo van Antwerpen. Wil je daar echt uit je dak gaan, dan is Paul Ambach, aka Boogie Boy, daar te gast. In de Zoo van Antwerpen. En speciaal voor de Zoo hebben we dit voor u klaar.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Een hele zomer lang.
2: Radio Zuidrand.

Wanneer je het over reggae hebt, dan heb je het waarschijnlijk ongetwijfeld over Bob Marley en Could You Be Loved. Beste vrienden, deze zaterdag veel plezier met Christian Brisson, met Danny Marcelis en met Mike Van Bruges straks tussen 10 en 12 en zijn Sunset Sessions.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: In Lint hebben 27 kinderen hun zomerschool afgerond. 2 weken lang kregen ze extra hulp met rekenen, lezen en spelling. Dat gebeurde in ontmoetingscentrum De Witte Merel. De zomerschool was er voor leerlingen uit de 3 basisscholen. Zorgleerkrachten kozen wie mocht deelnemen. Naast leren was er ook tijd voor leuke uitstappen. De kinderen gingen onder meer naar de bibliotheek, Technopolis en de kinderboerderij. Ze kregen ook circusles. De afsluiter was een talentenshow voor ouders en grootouders. Volgens de gemeente maakten de kinderen duidelijke vooruitgang. Lint wil de zomerschool blijven organiseren. Wijndomein Oud-Koningsberg in Boeghout start rond 30 augustus met de druivenoogst. Dat is vroeger dan ooit. De hitte en droogte zorgen ervoor dat de druiven snel rijpen. De druiven bevatten veel suiker, maar zijn door het gebrek aan water 30-40% kleiner. Daardoor verwacht het wijndomein ook een lagere opbrengst. De regen die volgende week wordt verwacht is welkom. De druivenplanten hebben last van de droogte en groeien trager. Volgens wijnbouwer Chris van de Sompel is warmte goed voor wijn, maar hoeft het niet nog warmer te worden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De Lange Kroonstraat in Boeghout gaat in augustus tijdelijk dicht door werken. Van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus is de straat afgesloten tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Verkeer moet omrijden via onder meer de Sint-Gabrielstraat, Fruithoflaan en Molenlei. Daarna volgen nutswerken van Fiberklaar. Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus is de straat 3 werkdagen dicht tussen de Molenlei en de Oude Steenweg. Auto's moeten omrijden via de Molenlei en Oude Steenweg. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door. De waterfietsen in provinciaal domein De Schorre in Boom blijven voorlopig aan de kant. Door de lange droogte staat het water te laag. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Daarom laat De Schorre voorlopig niemand met de waterfietsen varen. Dat gebeurt uit voorzorg. De medewerkers volgen de situatie goed op. Zodra waterfietsen weer mogelijk is, meldt De Schorre dat via de eigen kanalen.
4: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, full pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.

0: Welkom bij Radio Zuidrand.
1: Jouw zomerradio voor Zuid-Antwerpen.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Defensie houdt van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus een militaire oefening in en rond Rumst. Inwoners kunnen militairen en vaartuigen zien en knallen horen. Bij de oefening wordt blanke munitie gebruikt. Er zijn ook oefeningen in de avond en nacht, onder meer op 18 en 20 augustus. Het gaat om een geplande training. Volgens de gemeente is er geen reden tot ongerustheid.
4: In Boeghout krijgen meerdere straten een nieuwe asfaltlaag. Ook worden putdeksels verhoogd. De werken duren nog tot en met vrijdag 21 augustus. Aan de Hovense Steenweg wordt nog gewerkt tot en met vrijdag 14 augustus. Auto's moeten omrijden. De begraafplaats is alleen te voet of met de fiets bereikbaar. Van maandag 17 tot vrijdag 21 augustus volgen werken aan de Binnensteenweg, Nijverheidsstraat en het kruispunt Frans Segerstraat. Dat kruispunt gaat dicht. Fietsers krijgen een omleiding. Ook in enkele andere straten wordt gewerkt. De planning hangt af van het weer.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

calls your name. Zaterdag vandaag, de maand augustus, is alweer zowat in de helft. Het gaat vooruit, ik heb de grote hits voor jou tot 7 uur vanavond. De nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel, veel meer. En er zit ook Belgisch werk in de playlist van Soul Sisters. You do.

0: is en blijft machtige muziek, ILO of Electric Light Orchestra, om het helemaal voluit te zeggen. Mr. Blue Sky, tijd voor wat ambiance op de radio met de blauwe geschelpte in de versie van DJ Frank en Viertakt.
1: Allez, kom, kom, kom, kom, kom, zwerpte, kom. Braaf, kom, kom.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Als je graag zou willen weten wat er vandaag allemaal in de krant stond, jaren geleden op deze 15e augustus, wel, dat weet ik jou straks te vertellen. Dit zijn nog Kygo, Save My Love.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 15 augustus vandaag, een zware aardbeving treft het zuiden van Peru. De aardbeving had een kracht van 8 op de schaal van Richter. En er vielen zeker 510 doden, en dat vandaag in 2007. In Woodstock, bij New York, begint het Music and Art Festival. Het zal het beroemdste rockfestival aller tijden worden, en dat vandaag in 1969. Bij een busongeluk in Noorwegen vallen 16 doden, onder wie 12 kinderen, dat vandaag in 1988. Sabine en Laetitia worden levend bevrijd uit de kelder in het huis van Marc Dutroux, en dat vandaag in 1996.
2: Let's

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De grootste hits van vandaag
2: en vroeger.
1: U luistert naar regionale radio
2: Zuidrand.

Nederlandstalig werk van de Max hier bij Zuidrand. Wat veel luisteraars niet weten over Olivia is dat ze een enorme fan is van 90s, alt, rock en punk. Je hoort ze deze zaterdagnamiddag met deze grootheid, The Cure. Oh, the

0: chef blijven.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
2: In Lint hebben 27 kinderen hun zomerschool afgerond. 2 weken lang kregen ze extra hulp met rekenen, lezen en spelling. Dat gebeurde in ontmoetingscentrum De Witte Merel. De zomerschool was er voor leerlingen uit de 3 basisscholen. Zorgleerkrachten kozen wie mocht deelnemen. Naast leren was er ook tijd voor leuke uitstappen. De kinderen gingen onder meer naar de bibliotheek, Technopolis en de kinderboerderij. Ze kregen ook circusles. De afsluiter was een talentenshow voor ouders en grootouders. Volgens de gemeente maakten de kinderen duidelijke vooruitgang. Lint wil de zomerschool blijven organiseren. Wijndomein Oud-Koningsberg in Boeghout start rond 30 augustus met de druivenoogst. Dat is vroeger dan ooit. De hitte en droogte zorgen ervoor dat de druiven snel rijpen. De druiven bevatten veel suiker, maar zijn door het gebrek aan water 30-40% kleiner. Daardoor verwacht het wijndomein ook een lagere opbrengst. De regen die volgende week wordt verwacht is welkom. De druivenplanten hebben last van de droogte en groeien trager. Volgens wijnbouwer Chris van de Sompel is warmte goed voor wijn, maar hoeft het niet nog warmer te worden. Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

hele fijne zaterdagje namiddag. Het komende uur gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Heel wat grote hits, zoals jullie gewend bent hier bij Zuidrans. Het jaren 90, die zijn ook nooit ver weg hier bij ons. Brandy en Monica, and the boy is mine.

Wist je dat de gelijknamige titeltrack van een Spring zo populair was dat de fictieve band achter de serie uiteindelijk meer dan 500.000 albums verkocht had en meerdere malen het Sportpaleis of Avasdoom uitverkocht? Niemand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

Die loopzuivere, hoge stem is niemand minder dan Michael McDonald van de Doobie Brothers, die toevallig in de studio daarnaast bezig was en even binnenwandelde om mee te zingen. En Purple Disco Machine sloeg de handen in elkaar met Doug Dumont en de Britse rockband Nothing But Thieves. En je hoort ze nu met deze Something On My Mind.

Even kijken hier welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Dat zijn Raf Koppens, Vlaamse cabaretier en komiek, wordt er 61 vandaag. Dan ook nog Anne de Baatselier, Vlaamse presentatrice en voormalig omroepster, die wordt er vandaag 62. En dan ook nog Paul Jambers, Belgische journalist, wordt er vandaag 81.

0: was nog Kato hier. En hoewel Sienna Spiro pas piepjong is, wordt haar indrukwekkende, diepe stemgeluid nu al vergeleken met legendes als Adele en Amy Winehouse. Ze schreef haar nummers oorspronkelijk gewoon op haar slaapkamer achter de piano, voordat TikTok haar viraal liet gaan.
1: God.

0: Ja, ik was destijds best wel onder de indruk toen dit nummer pas uitkwam van Lenny Kravitz. En de mensen van het nieuws die zijn het helemaal met mij eens. Die hoor je zo dadelijk trouwens om 6 uur.
1: Dance. Yes.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De Lange Kroonstraat in Boeghout gaat in augustus tijdelijk dicht door werken. Van dinsdag 18 tot donderdag 20 augustus is de straat afgesloten tussen de Sint-Gabrielstraat en de Molenlei. Verkeer moet omrijden via onder meer de Sint-Gabrielstraat, Fruithoflaan en Molenlei. Daarna volgen nutswerken van Fiberklaar. Van vrijdag 21 tot en met dinsdag 25 augustus is de straat 3 werkdagen dicht tussen de Molenlei en de Oude Steenweg. Auto's moeten omrijden via de Molenlei en Oude Steenweg. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.
4: De waterfietsen in provinciaal domein De Schorre in Boom blijven voorlopig aan de kant. Door de lange droogte staat het water te laag. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Daarom laat De Schorre voorlopig niemand met de waterfietsen varen. Dat gebeurt uit voorzorg. De medewerkers volgen de situatie goed op. Zodra waterfietsen weer mogelijk is, meldt De Schorre dat via de eigen kanalen.
5: Morgen wordt het in de regio Antwerpen een stuk koeler. Het is overwegend bewolkt en de temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Maandag wisselen wolken en zonnige periodes elkaar af en blijft het meestal droog. Ook dan wordt het ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de wisselvalligheid toe en kunnen verspreid enkele buien vallen. Tussendoor zijn er ook droge periodes en af en toe wat zon. De maximumtemperatuur ligt opnieuw rond 24 graden. Daarmee liggen de temperaturen duidelijk lager dan tijdens de voorbije hete dagen.
6: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
7: Christian Brisson.
8: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Het is net 6 uur gepasseerd. Een heel goede avond. Welkom hier bij Zuidrand. Het komende uur mag je de Afwasdoom-kalender gaan verwachten. Christophe die komt ook nog langs rond 6:30. En we gaan ook kijken wat er vandaag jaren geleden op nummer 1 stond. En er zit ook wat gitaar in vandaag met Nirvana.

We zijn toe aan de Afas Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de Afasdoomkalender.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De Zuidrand draait om jou.

0: Evelazzi, Christophe is er ook weer. Die gaat jou alles vertellen over een grote hit van Queen en Killer Queen.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Freddie Mercury schreef Killer Queen uit 1974 voor het album Sheer Heart Attack. Het was echter niet Queen's eerste single, feitelijk al de vierde. Keep Yourself Alive and Liar, afkomstig van de eerste LP Queen, en Seven Seas of Rye, afkomstig van Queen 2, gingen er aan vooraf. Het laatstgenoemde nummer was de eerste hit in Engeland voor de band. Mercury gaf tijdens zijn leven aan dat hij bij het schrijven van Killer Queen beïnvloed werd door onder andere vroege nummers van de Beatles en de Beach Boys en textueel door Noel Coward. Killer Queen gaat over een chic callgirl en betekende de internationale doorbraak voor Queen.

In Engeland bereikte de single de tweede plek en werd bekroond met platina. Het nummer stond ook hoog genoteerd in verschillende andere Europese landen, maar ook in onder andere de States, Canada en Australië.

Wat stond er vandaag in 2011 op nummer 1? Wel, in 2011 veroverde de Spaanse DJ en producer Zack Noël de Europese dansvloer met Loca People. Met zijn stevige beats en de veelbesproken kreet What's the, groeide het nummer uit tot een internationale feesthit. Loca People bereikte zelfs de eerste plaats in de Britse hitlijst en betekende de grote doorbraak van Zack Noël. Dus voilà, dit stond er vandaag in 2011 op nummer 1.

En zo is het bijna tijd geworden voor 70Z7, vakkundig in elkaar gemixt door Danny Marcelis. Morgen ben ik er ook weer vanaf 4 uur, bij leven en welzijn natuurlijk. Ik heb nog deze van Lionel Richie. Maak er nog een fijne zaterdagavond van.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
4: Met Danny Marcellus.

0: drankje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: drankje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidland.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.